0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
8: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
9: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begon gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is één dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Het weer, wederom een zomerse dag, maximaal 23 tot 31 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

Madonna en La Isla Bonita. Dit is 1 Achterhoek, de leukste uit je regio. Goedemorgen, goed dat jij erbij bent in deze verse nieuwe week. Veel muziek voor je. Zometeen Bobby McFerrin onderweg met Don't Worry, Be Happy. Dat fluitje, weet je wel, om even je dag goed te beginnen. Naar Fleming en Meteor.

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Vrolijke muziek.
0: Don't worry, be happy.
1: En als je dat maar onthoudt, don't worry, be happy. Blijf vrolijk, wat de dag je ook brengt. En dan komt het helemaal goed. Mel Smit nu voor je.

In de Achterhoek Steve Winwood en Higher Love. Dit is de leukste uit je regio met zometeen het laatste nieuws. En dat lees je uiteraard ook op onze website. Check ervoor 1achterhoek.nl. Blijf je op de hoogte van het nieuws uit jouw achterhoek.

0: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Na de zomervakantie hopelijk een oplossing voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De bestuurders van Delta Scholengroep en Accent Scholengroep hopen na de zomervakantie een oplossing te vinden voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dat vertellen zij in de podcast Studio Delta. Vooral onzekerheid over toekomstige schoolgebouwen bemoeilijkt de overdracht. De geplande fusie tussen Willy Borders en Nije Vestem liep vast door onvoldoende steun voor nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat, wat ook de overdracht onder druk zette. Lidl Nederland waarschuwt klanten van de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens, waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. En 2 10-jarige broers uit Winterswijk raakten op 3 juli gewond bij een frontale botsing op de Kottenseweg, vlak voor 16 uur. 5 ambulances en een traumahelikopter, die landden in een naastgelegen weiland, kwamen ter plaatse. Een crowdfunding voor hun zorg en revalidatie bracht inmiddels 10.088 euro op via ruim 330 donaties. Terwijl onzeker blijft of de broers ooit weer samen op het strand kunnen staan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz te

0: terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag en het wordt 23 tot 31 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Even flink terug in de tijd met Gary Brooker en No More Fear of Flying. Ja, heb je angst voor vliegen eigenlijk of niet? Nou, de enige angst voor vliegen die ik heb zijn die rotbeesten die altijd rondom je barbecue vlees hangen. Bah, zo vreselijk is dat.

The Police, So Lonely. Dit is 1 Achterhoek met zometeen het laatste nieuws uit jouw achtertuin en binnen- en buitenland onderweg. Het laatste nieuws uit jouw achtertuin lees je ook op onze website 1achterhoek.nl. En het nieuws uit binnen- en buitenland hoor je zometeen hier op de radio. Het NOS-journaal komt eraan. En ook fijne muziek van de dijk na het laatste nieuws. Dit is Teddy Swims nog.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

Good tradition. Heb jij een traditie die je eigenlijk in de familie elk jaar uitvoert? Of dat nou een uitje is, of dat nou een lunch is, of weet ik het veel wat? Laat het even weten. Ik ben benieuwd naar jouw tradities in de familie. Kun je doen door in onze DM te sliden of een mailtje te sturen naar studio@1achterhoek.nl. Draai ik de dijk voor je en laat het vandaag.

categorie kan dan. Touchy hoorde je. Dit is één Achterhoek op je maandagochtend. Goedemorgen, werk ze als je aan het werk bent. Pak de kranten gezellig bij. Of nee, weet je wat? Pak gewoon even je telefoon erbij. En surf naar eenachterhoek.nl. Daar blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Of je hoort het zometeen hier op je radio. Samen met het NOS Journaal en het regionieuws. Dus na Kevin James en Nervous.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli, meldt de woordvoerder van het KOA. De opening was aanvankelijk gepland in de week van 13 juli. Op 11 juli kunnen omwonenden tussen 2 en 4 uur alvast een kijkje nemen tijdens een open dag. De eerste bewoners worden vanaf 27 juli rustig en gefaseerd opgevangen zonder officiële openingshandeling. Het centrum van Borculo wordt vrijdag 24 juli een evenementenplein met de Boekenmarkt, de Streekproductenmarkt en de soldag van de Borculose Fietsvierdaagse. De 31ste editie van de Boekenmarkt vindt plaats van 10

0: 10 uur tot 16 uur in de Weverstraat, met zo'n 25 standhouders en duizenden boeken in diverse genres. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Promotie Borculo onder de Borculose Ondernemersvereniging. Dahlia Tuin Rekkum aan de Rekkenseweg 87 toont van 25 juli tot en met 10 oktober 2026 300 verschillende dahliasoorten tegen het decor van de Piepermolen. Het seizoen opent op 25 juli om 14 uur, waarna de tuin dagelijks te bezoek is. De tuin werd in 2010 aangelegd ter ere van het 100-jarig bestaan van bloemencorso en volksfeestrekken en wordt sindsdien tweejaarlijks door vrijwilligers gerund. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

06-1234-5678. Don't lose my number. Phil Collins hoorde je op 1 Achterhoek. En het is zo langzaam richting de ochtend. De ochtend dat jij weer aan het werk moet. En dat doen we met de fijne muziek van 1 Achterhoek. Queen onderweg. Ook normaal komt eraan naar Zara Larsson.

Angel Eyes. Dit is 1 Achterhoek, bijna 9 uur. En dat betekent dat hij weer is aangeschoven. Jesper Vaags, je hoort hem zometeen op je maandagochtend. Hij start de werkdag lekker met je op en is bij je. Tot aan de lunch.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maand in Groenlo. Kijk voor meer info op demaandschoonmaakdiensten.nl.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
4: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
6: Perhaps the time you might come to like me.
7: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
4: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
14: Valdorpelshop.nl.
15: Tocht bij
14: buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres. Valdorpelshop.nl.
3: Wij zijn één.

Hesso. Nou, ik heb er weer zin in. Maandag is het 13 juli vandaag. Jordi Sandy Kendo hier op 1 Achterhoek en Young Hearts Run Free. Gezellig dat je erbij bent. Dit is Van Dikhout. MUZIEK

track hoorde je. En ben je aan het ontbijten? Eet smakelijk dan. Wat is jouw favoriete ontbijtje? Is dat een bakje yoghurt met fruit, een broodje? Of misschien wel die havermout, hè? Die overnight oats. Nou, die van mij is heel simpel. Namelijk gewoon een wit bolletje met pindakaas en hagelslag. Ja, heerlijk vind ik dat. Goed, we gaan even kijken wie er onder andere vandaag jarig zijn op deze 13 juli. Vandaag is het de verjaardag van Kate Moore. Nederlandse actrice wordt 48. Ook Eva Jinek is jarig. Nederlandse journaliste en presentatrice wordt ook 48 vandaag. Verder vandaag jarig is Cameron Crowe, Amerikaanse auteur en filmregisseur. Hij wordt 69 vandaag. En het is ook de verjaardag van Henny Stoel. Ja, wie kent haar nog? Nederlands oud-lezeres wordt vandaag, oud-nieuwslezeres moet ik zeggen, wordt vandaag 81.

Anouk en Girl hoorde je uit 2004. En laten we hopen dat Anouk binnenkort weer nieuwe muziek gaat uitbrengen. Laatst op haar socials was ze daar nog niet zo heel zeker van. Een nieuw album maken kost veel geld en tijd natuurlijk ook. En het levert eigenlijk niet zoveel op. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de streamingsdiensten. Ja, het levert wel iets op, maar niet zoveel als vroeger meer natuurlijk. Toen je nog echte cd's kon verkopen en platen kon verkopen. Toen leverde dat veel meer geld op. Anouk hoorde je dus. Zometeen hoor je het regionale nieuws, ook muziek onderweg van Shalamar. En dit zijn Mark Ronson en Miley Cyrus. This world.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Na de zomervakantie hopelijk een oplossing voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De bestuurders van Delta Scholengroep en Accent Scholengroep hopen na de zomervakantie een oplossing te vinden voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dat vertellen zij in de podcast Studio Delta. Vooral onzekerheid over toekomstige schoolgebouwen bemoeilijkt de overdracht. De geplande fusie tussen Willy Borders en Nije Vestem liep vast door onvoldoende steun voor nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat, wat ook de overdracht onder druk zette. Lidl Nederland waarschuwt klanten van de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens, waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. En 2 10-jarige broers uit Winterswijk raakten op 3 juli gewond bij een frontale botsing op de Kottenseweg, vlak voor 16 uur. 5 ambulances en een traumahelikopter, die landden in een naastgelegen weiland, kwamen ter plaatse. Een crowdfunding voor hun zorg en revalidatie bracht inmiddels €10.088 op via ruim 330 donaties, terwijl onzeker blijft of de broers ooit weer samen op het strand kunnen staan. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Ja, vandaag wordt opnieuw een zonovergoten en warme dag met tropische temperaturen van maximaal zo'n 32 graden. In de avond is het dan weer een tijdje aangenaam, maar ook in de nacht verloopt het lekker met minima van zo'n 17 graden, dus niet zo plakkerig. Dan morgen is het ook zonnig en het kwik komt dan in de middag uit op 31 graden. Woensdag en donderdag worden ook weer een paar tropische dagen en vanaf donderdagavond neemt vanuit het zuiden een kans op een regen- of onweersbui toe.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Jaren 80 hoorde je Shalamar en de klassieker I Can Make You Feel Good. Daarvoor natuurlijk het laatste nieuws uit de regio en het weerbericht. Het is 9:30 geweest, Michael Jackson komt eraan en dit is Bente.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

Who's Bad? Je hoorde Michael Jackson, daarvoor Bente op de radio en Hoogtevrees. 9:45, gezellig dat je erbij bent. 1 Achterhoek, de leukste hier uit de regio met Supertramp zometeen naar Juanes.

Give a Little Bit, een klassieker van Supertramp. Straks na 10 uur hoor je muziek van Daryl Hall, Janet Jackson en Shepherd. En dit is Jeroen van der Boom en alles min 1. Ja, hoeveel is dat eigenlijk? Ik loop.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
8: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
9: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Wij zijn 1 8.

0: We gooien er nog even een lekker bakje koffie tegenaan. Daryl Hall en Dreamtime op de maandagmorgen 10 uur geweest. 1 Achterhoek met Janet Jackson zometeen. The best things in life are free. En dat zingt ze samen met Luther Vandross. En dit is Cloud.
1: Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi.

En zo is het maar net. The best things in life are free. Janet Jackson hoorde je en Luther Vandross hier op 1 Achterhoek. Daarvoor nog Cloud op de radio en Écoutez-moi. En dit is het prachtige Die on This Hill van Shanna Spyro. God,

I Save the Day, Roberto Giacchetti hoorde je op 1 Achterhoek. En daarvoor Shanna Spyro op de radio. Straks natuurlijk het laatste nieuws uit de Achterhoek. Muziek onderweg van America. En ook Jaap Reesema komt eraan. En dit is uit 2020, Shepherd and Symphony.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doedinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. Een nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doedinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli, meldt de woordvoerder van het KOA. De opening was aanvankelijk gepland in de week van 13 juli. Op 11 juli kunnen omwonenden tussen 2 en 4 uur alvast een kijkje nemen tijdens een open dag. De eerste bewoners worden vanaf 27 juli rustig en gefaseerd opgevangen zonder officiële openingshandeling. Het centrum van Borculo wordt vrijdag 24 juli een evenementenplein met de Boekenmarkt, de Streekproductenmarkt en de Soldag van de Borculose Fietsvierdaagse. De 31ste editie van de Boekenmarkt vindt plaats van 10 uur tot 16 uur in de Weverstraat met zo'n 25 standhouders en duizenden boeken in diverse genres. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Promotie Borculo onder de Borculose Ondernemersvereniging. Dahlia Tuin Rekkum aan de Rekkenseweg 87 toont van 25 juli tot en met 10 oktober 2026 300 verschillende dahlia-soorten tegen het decor van de Piepenmolen. Het seizoen opent op 25 juli om 14 uur, waarna de tuin dagelijks te bezoeken is. De tuin werd in 2010 aangelegd ter ere van het 100-jarig bestaan van bloemencorso en volksfeest Rekken en wordt sindsdien tweejaarlijks door vrijwilligers gerund. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

The Border, America, hoorde je daarvoor het laatste nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je op onze website. Ga daarvoor naar 1achterhoek.nl. Dit is Taylor Swift en Open Light.

nummer wordt vaak gezien als een liefdeslied, maar het gaat eigenlijk over de spanning tussen liefde, toewijding en persoonlijke vrijheid. Bono schreef het in een periode waarin hij worstelde met balans tussen zijn huwelijk, zijn carrière en zijn maatschappelijke betrokkenheid. With or Without You hoorde je van U2. En dit is Jaap Reesema.

Een klassieker van Mr. Jordi Kiri hier op 1 achterhoek. Met straks natuurlijk na 11 uur een nummer 1 uit het verleden. Ook Simply Red komt voorbij. Tiffany en Hannah May. Dat en meer na de klok van 11. Dit is nog Nona.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
4: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
12: Valdorpelshop.nl.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

Simply Red en Fake hoorde je. Dan tijd voor de nummer 1 uit het verleden. We gaan terug naar 1991. Ik pak de Nederlandse top 40 erbij van 13 juli van dat jaar. Dit was toen de top 5 met op nummer 5 Cher en de Shoop Shoop Song. Op nummer 4 Sniffin' the Tears en Driver's Seat.

Maar de nummer 1 van 35 jaar geleden uit de Nederlandse top 40. 13 juli 1991. Dat is deze klassieker van Xtreme en het prachtige More Than Words.

I think we're alone now. Tiffany, hoorde je? Nou, helemaal alleen in de studio ben ik niet. Want onze grote vriend William Hulsing, die komt net binnenwandelen. Je hoort hem natuurlijk straks om 12 uur tijdens de lunch. Muziek onderweg van Kaya Gugu. En dit is Christina Aguilera nu eerst. Come on.

Too Shy, Kaya Gugu hoorde je op de leukste hier uit de regio. 1 Achterhoek met natuurlijk het regionale nieuws onderweg. Muziek onderweg van Fleetwood Mac. En Tracy Chapman komt eraan met Fast Car. En dit is Hannah May en het prachtige Wacht op.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl. Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Na de zomervakantie hopelijk een oplossing voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De bestuurders van Delta Scholengroep en Accent Scholengroep hopen na de zomervakantie een oplossing te vinden voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dat vertellen zij in de podcast Studio Delta. Vooral onzekerheid over toekomstige schoolgebouwen bemoeilijkt de overdracht. De geplande fusie tussen Willy Borders en Nije Veste liep vast door onvoldoende steun voor nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat, wat ook de overdracht onder druk zette. Lidl Nederland waarschuwt klanten van de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens, waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. En 2 10-jarige broers uit Winterswijk raakten op 3 juli gewond bij een frontale botsing op de Kottenseweg, vlak voor 16 uur. 5 ambulances en een traumahelikopter, die landden in een naastgelegen weiland, kwamen ter plaatse. Een crowdfunding voor hun zorg en revalidatie bracht inmiddels €10.088 op via ruim 330 donaties, terwijl onzeker blijft of de broers ooit weer samen op het strand kunnen staan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Gypsy hoorde je van Fleetwood Mac. Daarvoor het laatste nieuws uit de Achterhoek. En dat lees je ook terug op onze website www.1achterhoek.nl. Dit is Frank Boeien.

blijft een mooie klassieker, deze van Tracy Chapman uit de jaren 80. Hoorde je Fast Car en daarvoor nog Frank Boeien en Welkom in Utopia 2. En dit zijn Suzanne en Freek op de radio. En niemand.

Helaas geldt dat nog steeds. Everybody wants to rule the world. En als iedereen dat steeds wil, blijf je natuurlijk ook steeds oorlog hebben hier in deze wereld. Tears for Fears hoorde je op één Achterhoek. Dit was hem voor mij voor vandaag. Zometeen gezellig lunchen met William Hulsink. Met muziek onder andere van Tracy Ullman, ZZ Top en Madonna. Ik ben er morgen weer. Fijne dag. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny McAlee en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. McAlee floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wij zijn 1 8.

Maandagmiddag 13 juli, iets over 12. Dat betekent dat jouw muzikale lunchbox weer is begonnen. De eerste van deze week. En waarschijnlijk een hele warme week. Want oh, wat gaan die temperaturen weer naar boven toe. Dit is Olivia Rodrigo en Drop Dead.

Onder de noemer echte mannen moeten mannen met baarden zijn. Deze heren van ZZ Top. Ja, ik moet zeggen, ze kunnen er wel wat van hoor. Zijn trouwens nog steeds actief met optreden. Ik geloof dat ze vorig jaar nog in Nederland zijn geweest. Volgens mij, en als ik lieg, dan lieg ik in gemeenschap in de Ziggo Dome. Zometeen nog Madonna onderweg naar jou en Jade, die komt eraan. Maar het applaus is voor de heren die actief leider zijn van Concert at Sea. Dit is Bluff. En zij hebben het over een donker hart. Nou, daar hoef je in deze dagen helemaal geen zorgen over te maken met al die zonneschijn.

Madonna en Beautiful Stranger. Zometeen Jade en Don't Walk Away, onderweg naar jou. En natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Dat hoor je hier bij de leukste van de Achterhoek. Ja, deze intro die doet me eigenlijk een beetje denken aan Waylon. Dat is niet zo. Het is Nile Horan en Slow Hands.

0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doedinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. Een nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doedinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli, meldt de woordvoerder van het KOA. De opening was aanvankelijk gepland in de week van 13 juli. Op 11 juli kunnen omwonenden tussen 2 en 4 uur alvast een kijkje nemen tijdens een open dag. De eerste bewoners worden vanaf 27 juli rustig en gefaseerd opgevangen zonder officiële openingshandeling. Het centrum van Borculo wordt vrijdag 24 juli een evenementenplein met de Boekenmarkt, de Streekproductenmarkt en de soldag van de Borculose Fietsvierdaagse. De 31ste editie van de Boekenmarkt vindt plaats van 10 uur tot 16 uur in de Weverstraat met zo'n 25 standhouders en duizenden boeken in diverse genres. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Promotie Borculo onder de Borculose Ondernemersvereniging. Dahlia Tuin Rekkum aan de Rekkenseweg 87 toont van 25 juli tot en met 10 oktober 2026 300 verschillende dahlia-soorten tegen het decor van de Piepermolen. Het seizoen opent op 25 juli om 14 uur, waarna de tuin dagelijks te bezoeken is. De tuin werd in 2010 aangelegd ter ere van het 100-jarig bestaan van bloemencorso en volksfeestrekken en wordt sindsdien tweejaarlijks door vrijwilligers gerund. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In de binnenstad van Meppel is een pand waar brandhout deels ingestort. Het vuur begon in een slagerij en is overgeslagen naar bovengelegen woningen. Een kinderdagverblijf is uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de man is gedeeltelijk vrijgesproken. En de natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse autoriteiten kan het blussen nog dagen of zelfs weken gaan duren. Het weer volop zon, 22 tot 31 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog wat warmer.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Joel het Regio Nieuws en de NOS Headlines hier op 1 Achterhoek. De leukste van de Achterhoek. En ging het je allemaal te snel? Dan kun je het natuurlijk altijd nog even teruglezen op onze digitale snelweg. www.1achterhoek.nl of ga naar de Google Play Store of de Apple App Store. Want daar kun je de app van 1 Achterhoek downloaden. De wandelvierdaagse van Nijmegen komt eraan. De Zwarte Cross komt eraan. Dus tijd om herinneringen te maken. Dit is Maroon 5.

0: Van de week kwam natuurlijk het bericht naar binnen dat ze op 75-jarige leeftijd was overleden in een ziekenhuis in het Portugese Faro, waar ze eerder in deze zomer een spoedoperatie had ondergaan aan haar darmen en daardoor in kunstmatige coma is gebleven. En later is overleden Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Alweer zo'n gigant waar we afscheid van moeten nemen. Die hele schrale stem, ja, het zal vaker vernoemd zijn, komt natuurlijk door een stembandoperatie. En Bonnie Tyler dacht van nou, ik kan wel weer een praatje gaan maken. Nou, dat was dus een beetje te vroeg, waardoor ze dus die schrale stem heeft overgehouden. Dit is Snelle, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

In mijn tijd was dit toch echt een hele mooie playmate hoor. Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Zometeen gooien we de bom eronder van Doe Maar. Want hij komt er natuurlijk aan. Gerwin Alles, hij heeft de weerextremen en de gebeurtenissen. Die horen bij vandaag weer voor je opgezocht. En wij brouwen er een eindje aan. Ja, iets wat je niet in je keuken wil hebben, dat gaan we nu voor je draaien. Ik wens je alvast een hele fijne maandag. Wij spreken elkaar morgen tussen 12 en 1. Ik ga je achterlaten met UB40, Red in the Kitchen. Veel plezier bij Gerwin. Dag.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij El Creliek, het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel in ineenklik.nl.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
4: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan en nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Wij zijn...

Als je dan voor luchtgitaar spelen houdt, dan is dit een hele fijne plaat voor You Give Love a Bad Name, Bon Jovi. En daarmee natuurlijk een hele goede middag. Dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Een heel smakelijk eten als je het eten bent of zometeen gaat eten. Straks hoor je Mr. Big en dit is Don't You Lachen.

Mr. Big, A Wild World. Het is 13 juli vandaag, gelukkige maandag, geen vrijdag. Het is de 194ste dag van het jaar. En tellen we af tot het einde van het jaar, dan hebben we nog 171 dagen te gaan. Zometeen muziek van Gilbert O'Sullivan, Matrimony. Straks natuurlijk het regio-nieuws, dat komt er allemaal aan. Maar eerst Risk It All, Bruno Mars.

Gilbert O'Sullivan. Matrimony hoorde je. Daarvoor dacht Bruno Mars, de man die een week geleden de arena behoorlijk op zijn kop heeft gezet. Hey, zometeen tijd voor muziek van Bryan Adams. Zometeen ook het regio nieuws, maar eerst tijd voor Kensington. No!

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Na de zomervakantie hopelijk een oplossing voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De bestuurders van Delta Scholengroep en Accent Scholengroep hopen na de zomervakantie een oplossing te vinden voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dat vertellen zij in de podcast Studio Delta. Vooral onzekerheid over toekomstige schoolgebouwen bemoeilijkt de overdracht. De geplande fusie tussen Willy Borders en Nije Vestem liep vast door onvoldoende steun voor nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat, wat ook de overdracht onder druk zette. Lidl Nederland waarschuwt klanten van de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens, waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. En twee 10-jarige broers uit Winterswijk raakten op 3 juli gewond bij een frontale botsing op de Kottenseweg, vlak voor 16 uur. 5 ambulances en een traumahelikopter, die landden in een naastgelegen weiland, kwamen ter plaatse. Een crowdfunding voor hun zorg en revalidatie bracht inmiddels 10.088 euro op,

Adams, als beloofd. Run to You, 1985. En daarvoor het regio-nieuws. Je bent weer helemaal bijgepraat. En over bijpraten gesproken zometeen de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Muziek ook zometeen van The Fiction Factory. Maar eerst Fleming en Meteor. Lig in mijn pet.

Fiction Factory, It Feels Like Heaven. Wij kijken naar de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Terug naar 2010. Vanwege het behalen van de tweede plaats op het WK voetbal wordt de Nederlands voetbalelftal en staf toegejuicht in Amsterdam bij een ereronde in een rondvaartboot en optreden op het podium op het Museumplein. We kijken naar de heuvels rond Los Angeles. Daar worden de 15 meter hoge letters Hollywoodland geplaatst 1923. Deze reclameuiting van een projectontwikkelaar groeide uit tot een symbool voor de glamourstad Hollywood. Eind jaren 40 verdwenen de laatste vier letters en staat er alleen Hollywood. Het wereldwijde popspektakel Live Aid om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië wordt gehouden in Londen en Philadelphia 1985. En door het overlijden van Michael Jackson is zijn comeback tour This Is It afgelast 2009. Tot slot kijken we naar Guglielmo Marconi. Die verkrijgt octrooi op de draadloze telegraaf. En dat gebeurt in 1897.

Erasure hoorde je. Daarvoor de Coldplay Adventures of a Lifetime. En zo meteen nog meer leuke muziek op Ede Achterhoek. Wat dacht je van Man at Work, Down Under en Zoom? Zo meteen muziek. Shakira komt eraan. Maar eerst de band die altijd binnenkomt zonder te kloppen. Dat kan in de Achterhoek.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Wij zijn 1 achter.

Man at Work, als beloofd, Down Under. En daarmee goedemiddag, dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Er staat weer heel veel leuke muziek voor je klaar. Straks natuurlijk de weerextreme en het regio-nieuws. ABBA hoor je zo meteen. En dit is Shakira. Come on, get

ABBA natuurlijk, Does Your Mother Know? Dit is 1 Achterhoek. Wil je meer over ons weten? Het laatste nieuws uit de Achterhoek lezen? Checken wat er in de regio te doen is? Meeluisteren? Meekijken? Dat en natuurlijk veel meer vind je heel simpel online op 1achterhoek.nl. Zometeen muziek van Diana Ross, maar eerst is dit natuurlijk...

Wild Piano. Het past ook in de melodie. Diana Ross en Teaspoon daarvoor nog. Zometeen het regionieuws. Straks de weerextremen die horen bij vandaag. Muziek van King komt eraan. En zometeen ook Sabrina Carpenter.

0: 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli, meldt de woordvoerder van het KOA. De opening was aanvankelijk gepland in de week van 13 juli. Op 11 juli kunnen omwonenden

Love and Pride. Oftewel muziek van King. En het regio-nieuws daarvoor nog. Mocht je daar iets van willen checken, kijk even op onze website. En zometeen de weerextreme. Zometeen muziek van Frank Stallone. Maar eerst Rita Carpenter.

From over Frank Stallone. Wij kijken naar de weerextremen die horen bij vandaag. We gaan terug naar 1919. Daar werd het laagste etmaal gemiddelde gemeten. Een temperatuur van 12,1 graden. In 1939 de laagste minimumtemperatuur 6,5 graad. Het hoogste etmaal gemiddelde was 26 graden in 1923. En ook in 1923 de hoogste maximumtemperatuur 33 graden. De langste zonneschijnduur dan 15,3 uur, dat gebeurde in 1990. En tot slot de langste neerslagduur 13,9 uur, dat gebeurde in 2011.

0: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Wij zijn...

Het is Pharrell en happy en daarmee een hele goede middag. Op deze maandag 13 juli, maandag de 13e en het begin van een mooie week. Het is lekker zonnig buiten en je luistert naar de leukste van de Achterhoek. Met zometeen muziek van The Emotions na Natasha Bedingfield en Unwritten.

Het was de openingssequentie, de openingsscène van Boogie Nights van die film. Daar stond dit nummer onder. The Emotions en West of My Love hoorde je naar Natasha Bedingfield en Unwritten op de leukste van de Achterhoek. En dit zijn de mannen van de Kick.

Janet Jackson en Escapade. En hoor je na de Kick en Simone op de allerleukste van de Achterhoek. Met zometeen het laatste nieuws uit jouw regio. Ook te vinden op 1achterhoek.nl of in onze app die te downloaden is in de App Store of de Play Store. Ook hoor je daar de leukste muziek, onder andere

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Na de zomervakantie hopelijk een oplossing voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De bestuurders van Delta Scholengroep en Accent Scholengroep hopen na de zomervakantie een oplossing te vinden voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dat vertellen zij in de podcast Studio Delta. Vooral onzekerheid over toekomstige schoolgebouwen bemoeilijkt de overdracht. De geplande fusie tussen Willy Borders en Nije Vestem liep vast door onvoldoende steun voor nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat, wat ook de overdracht onder druk zette. Lidl Nederland waarschuwt klanten van de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens, waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. En twee 10-jarige broers

Paul McCartney en Hope of Deliverance. Hoor je na het laatste nieuws uit de regio terug te vinden op 1achterhoek.nl. Is mij iets overkomen en ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Ken je dat gevoel dat je wakker wordt, dat je op wil staan en dat je je nek niet meer kan bewegen? Dat het lijkt alsof je zo'n nekbrace om hebt, maar dan zeg maar van binnen. Dat je, als je naar links wil kijken, helemaal je hele lichaam moet draaien om naar links te kijken. Ik weet niet wat ik gedaan heb vannacht, maar naar links, naar rechts, naar boven en naar onder, het gaat allemaal niet meer en alles doet pijn. Ken je dat gevoel? En mijn vraag, wat doe je eraan?

Peter Frampton en Show Me The Way. Hoor je naar Becky Hill en David Guetta en Remember. De leukste van de Achterhoek. Met zometeen muziek van Genesis voor je onderweg. Jesus, He Knows Me. En ook Sam Fender en Olivia Dean ga ik voor je draaien. Naar deze van Marco.

Genesis en Jesus He Knows Me, hoorde je naar Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou op de leukste van de Achterhoek. Met zometeen het laatste nieuws voor je. Muziek van Robbie Williams en ook Cliff Richard en The Young Ones ga ik draaien. Ja, mocht jij iets willen horen op deze maandagmiddag, om jouw werkdag een beetje sneller te laten gaan. Als iedereen op kantoor vakantie heeft, behalve jij, en jij in je eentje alle mailtjes moet beantwoorden, nou, laat me weten welke muziek ik dan voor jou moet draaien. Op studio@1achterhoek.nl.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Eefdink Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eefdink Rensing Staalbouw BV. www.eefdink-rensing.nl.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Wij zijn 1-8.

Robbie Williams en Let Me Entertain You hoorde je na het allerlaatste nieuws. En daarmee een hele goede middag op deze maandagmiddag. Iets over vier, je luistert naar de leukste van de Achterhoek met de leukste muziek voor jouw maandagmiddag. En mocht jij de enige zijn op kantoor, alle mailtjes moeten beantwoorden of gewoon eigenlijk toe zijn aan vakantie, maar nog één weekje moeten werken, laat me dan weten welk liedje ik voor jou kan draaien.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Het was The Young Ones en Cliff Richard, Living Doll op de leukste van de Achterhoek. Na Lucas en Steve, samen met Harris en Perfect. Met zometeen veel meer fijne muziek. Wat dacht je van U2? Gewoon een classic van U2, Mysterious Ways. Hoor je zometeen

U2 en Mysterious Ways uit 91 alweer. De classics van deze band. En nou hebben zij vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En de meningen daarover, die verschillen nog een beetje. Het heet Street of Dreams. Het klinkt ongeveer zo.

Meningen daarover zijn verschillend. Sommige mensen noemen het echt nieuw YouTube-werk. En andere mensen noemen het gewoon een beetje een goedkope kopie van hun grootste successen. Mijn mening is neutraal, maar de klassiekers, die hoor je hier op de leukste van de Achterhoek. YouTube Mysterious Ways, hoor je zojuist. En dit is Taylor Swift.

0: zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doedinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. Een nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doedinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli, meldt de woordvoerder van het KOA. De opening was aanvankelijk gepland in de week van 13 juli. Op 11 juli kunnen omwonenden tussen 2 en 4 uur alvast een kijkje nemen tijdens een open dag. De eerste bewoners worden vanaf 27 juli rustig en gefaseerd opgevangen zonder officiële openingshandeling. Het centrum van Borculo wordt vrijdag 24 juli een evenementenplein met de Boekenmarkt, de Streekproductenmarkt en de soldag van de Borculose Fietsvierdaagse. De 31ste editie van de Boekenmarkt vindt plaats van 10 uur tot 16 uur in de Weverstraat met zo'n 25 standhouders en duizenden boeken in diverse genres. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Promotie Borculo onder de Borculose Ondernemersvereniging. Dahlia Tuin Rekkum aan de Rekkenseweg 87 toont van 25 juli tot en met 10 oktober 2026 300 verschillende dahlia-soorten tegen het decor van de Piepermolen. Het seizoen opent op 25 juli om 14 uur, waarna de tuin dagelijks te bezoeken is. De tuin werd in 2010 aangelegd ter ere van het 100-jarig bestaan van bloemencorso en volksfeestrekken en wordt sindsdien tweejaarlijks door vrijwilligers gerund. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen weinig verandering, weer veel zon en nog wat warmer.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Simply Red en Stars hoorde je na het allerlaatste nieuws uit de regio. Terug te vinden op 1achterhoek.nl. Onze redactie is vliegersvlug en hard aan het typen. En als je altijd als eerste op de hoogte wil zijn, kan je ook onze app downloaden. En die vind je in de App Store en de Play Store.

0: Duran Duran in Ordinary World. Hoorde je daar Fun en Some Nights op de allerleukste van de Achterhoek. Met zometeen muziek van Ian Dury. En ook Teddy Swims is voor je onderweg. Maar eerst tijd voor zwoele zomerse pianoklank. Van dit duo dat jarenlang alle theaters afrees door het hele land. En volgens mij doen ze dat nog steeds. Het zijn Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

deserts of Sudan and the gardens

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe.

Fury en Hit Me With Your Rhythm Stick, hoorde je naar Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was op de leukste van de Achterhoek. Met zometeen het allerlaatste nieuws voor je. Muziek van Alan Clark en ook Joan Wells ga ik voor je draaien. Maar mocht je nooit iets willen missen uit jouw regio, check dan onze website 1achterhoek.nl. Tijd voor Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

ik hou van mensen die hun eigen plaatje afkondigen. Goedemiddag, je luistert naar 1 Achterhoek. Iets over 5 met Alan Clark en Harm hier. En tot 6 uur ben ik bij je met heel veel fijne muziek. Zometeen meezingen met René Vroeger. Na deze Summer and Rain.

René Vroeger en Nobody Else hoorde je na Juan Wells en Summer Rain. Met zometeen nog muziek van Albert Hammond voor je onderweg. En ook Suzanne en Freek. Ja, die hebben grootse plannen, want na 10 keer het Gelderdoom hoor je hier zometeen 100 keer. Eerst tijd voor de artiest die 1 of 2 maanden geleden al het nieuwste album uitbracht. Vervolgens 10 keer de Amsterdam Arena plat speelde. He, toch baas boven baas. En nu hit na hit scoort met singles van dat album. Het is Harry Styles en American Girls. Nu op 1 Achterhoek.

Robert Hammond en de Free Electric Band hoorde je daar. Harry Styles en American Girls. Ja, op de leukste van de Achterhoek. Met zometeen het laatste nieuws uit de regio. Muziek van Sister Sledge. En ook de mannen van Bluff zijn onderweg.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Na de zomervakantie hopelijk een oplossing voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De bestuurders van Delta Scholengroep en Accent Scholengroep hopen na de zomervakantie een oplossing te vinden voor de vastgelopen schoolplannen in Groenlo. Dat vertellen zij in de podcast Studio Delta. Vooral onzekerheid over toekomstige schoolgebouwen bemoeilijkt de overdracht. De geplande fusie tussen Willy Borders en Nije Vestem liep vast door onvoldoende steun voor nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat, wat ook de overdracht onder druk zette. Lidl Nederland waarschuwt klanten van de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens, waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. En 2 10-jarige broers uit Winterswijk raakten op 3 juli gewond bij een frontale botsing op de Kottenseweg, vlak voor 16 uur. 5 ambulances en een traumahelikopter, die landden in een naastgelegen weiland, kwamen ter plaatse. Een crowdfunding voor hun zorg en revalidatie bracht inmiddels €10.088 op via ruim 330 donaties. Terwijl onzeker blijft of de broers ooit weer samen op het strand kunnen staan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, het is zonnig en warm bij 23 tot 31 graden.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

En daarmee is het iets over 5:30. Gaan we richting het einde van jouw werkdag. Ja, misschien ben je de enige op kantoor. Moet je alle mailtjes van al je collega's beantwoorden. Ja, en lijkt dat hele bedrijf nu om jou te draaien. Nou, hoe dan ook, ik ben er dan weer voor jou. Met hele fijne muziek. Mocht je iets willen horen, laat het me weten op studio@1achterhoek.nl of slide in onze DM's. Heb ik nu de mannen van Bluff voor je. Zo stil.

0: Lotte Moyet en All Cried Out.
1: Hoorde je daar de mannen van Bluff en Zo Stil. Met zometeen muziek van ILO, Xanadu ga ik voor je draaien. En ook muziek van Snelle is nog voor je onderweg. Na deze van Niall Horan, This Time.

0: Hallo.
1: Samen met Olivia Newton-John, geloof ik. Zijn er nu, hoorde je naar Niall Horan en This Town. En daarmee zit mijn tijd erop. Ik ga je een hele fijne maandagavond wensen. Wel thuis voor zometeen en eet smakelijk. En ik zeg tot morgen.

0: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Eeftink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eeftink Rensing Constructiewerk. www.eeftink-rensing.nl.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
10: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme antiblafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
14: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli, meldt de woordvoerder van het KOA. De opening was aanvankelijk gepland in de week van 13 juli. Op 11 juli kunnen omwonenden tussen 2 en 4 uur alvast een kijkje nemen tijdens een open dag. De eerste bewoners worden vanaf 27 juli rustig en gefaseerd opgevangen zonder officiële openingshandeling. Het centrum van Borculo wordt vrijdag 24 juli een evenementenplein met de Boekenmarkt, de Streekproductenmarkt en de soldag van de Borculose Fietsvierdaagse. De 31ste editie van de Boekenmarkt vindt plaats van 10 uur tot 16 uur in de Weverstraat met zo'n 25 standhouders en duizenden boeken in diverse genres. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Promotie Borculo onder de Borculose Ondernemersvereniging. Dahlia Tuin Rekkum aan de Rekkenseweg 87 toont van 25 juli tot en met 10 oktober 2026 300 verschillende dahlia-soorten tegen het decor van de Piepermolen. Het seizoen opent op 25 juli om 14 uur, waarna de tuin dagelijks te bezoeken is. De tuin werd in 2010 aangelegd ter ere van het 100-jarig bestaan van bloemencorso en volksfeest Rekken en wordt sindsdien tweejaarlijks door vrijwilligers gerund. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakten op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Wij zijn 1-8.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht rolt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Shop nu de leukste de kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
1: Wij zijn 1-8.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, daarbij een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Wij zijn 1 8.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te